0: Tot zover Jazz Not.
1: Dit is de Concertzender, Jazz Not Jazz Radio.
2: Welkom op de Concertzender bij een nieuwe aflevering van Framtunes at Jazz Not Jazz Radio. Een uur lang een uiteenlopende mix van muziekstijlen en non-stijlen met altijd een link naar jazz en een hang naar experiment. Samengesteld door Rogier van Hout, a.k.a. DJ Mace van platenlabel Framtunes. Op de website van concertzender.nl vind je in de programmagids nog meer gegevens over dit programma of surf naar onze eigen website jazznonjazzradio.nl.

true things I think.

0: Tot zover Framtunes at Jazz Not Jazz Radio. Een mixuur samengesteld door Rogier van Hout, a.k.a. DJ Maze. Volgende week weer een uitzending met Wieboud Burkens en Ruben van Roon. Voor meer informatie surf je naar jazznotjazzradio.nl. En om deze uitzending terug te luisteren, surf je naar concertzender.nl, uitzending gemist. En wil je nog meer informatie over Framtunes, dan ga je naar www..
1: Dit is de Concertzender, Jazz Not Jazz Radio.

0: Tot zover Framtunes at Jazz Not Jazz Radio. Een mixuur samengesteld door Rogier van Hout, a.k.a. DJ Maze. Volgende week weer een uitzending met Wieboud Beurkens en Ruben van Roon. Voor meer informatie surf je naar jazznotjazzradio.nl. En om deze uitzending terug te luisteren, surf je naar concertzender.nl, uitzending gemist. En wil je nog meer informatie over Framtunes, dan ga je naar www.framtunes.com.
1: Dit is de Concertzender, Jazz Not Jazz Radio.
0: Welkom op de Concertzender bij een nieuwe aflevering van Framtunes at Jazz Not Jazz Radio. Een uur lang een uiteenlopende mix van muziekstijlen en non-stijlen met altijd een link naar jazz en een hang naar experiment. Samengesteld door Rogier van Hout, a.k.a. DJ Maze van platenlabel Framtunes. Op de website van concertzender.nl vind je in de programmagids nog meer gegevens over dit programma of surf naar onze eigen website jazznotjazzradio.nl.

Groep hoorde je. Een nieuwe album, Epiphany Electrified. Het eerste stuk wat we al hoorden was Epiphany, een remix van Nelson en Josa. Maar als laatste twee hoorde je aan elkaar eigenlijk hetzelfde stuk. Voor de luisteraar die goed heeft opgelet, die hoort dat natuurlijk gelijk. Barro Alto. Maar de eerste was een remix van The Dub Creator en de tweede was van Wicked Jazz Soundman Phil Martin. Ga naar zijn website www.hanlitsgroep.nl voor meer info, speeldata en dergelijke waar je dit album ook kan bestellen. En nog een album wat ook vorige maand is uitgekomen is dat van Lilian Vieira. We hebben daar vorige maand ook wel aandacht aan besteed, maar past in dit uurtje met Braziliaanse muziek natuurlijk heel goed. We gaan tracks draaien van haar solo album dat ook heet Lilian Vieira

0: Lillian Vieira hoorde je van haar nieuwe gelijknamige solo debuut vorige maand uitgekomen. En zij is momenteel aan het toeren door heel Nederland. Vanaf 15 maart kan je haar weer zien. Ik ga niet alle data opnoemen, maar ik noem er een paar. 15 maart Manifesto Hoorn, 22 maart De Kelder Amersfoort, 28 maart De Doelen Rotterdam en 3 april Patronaat Haarlem. Ga er even heen en dat is helemaal te gek. Lillian Vieira. Er komt net iemand bij mij in de studio binnenwaaien, Jeffrey Spalberg. Dan denk je, wat heeft die nou met Jazz Not Jazz te maken? Nou, helemaal niks, maar ook wel alles. Jeff, welkom.
1: Dankjewel, Iwan.
0: Te gek dat je er bent. Jeff is mijn oude speelpartner, staat vroeger in de Hipbone Connection, maar is ondertussen een gevierd cabaretier geworden. En daar gaan we zo nog heel kort even over lullen, maar jij bent ook een Brazil-lover. Sterker nog, toen ik er nog niet naar luisterde, luisterde jij al naar Brazil. Dus wat heb jij met Brazilië, Jeff?
1: Ja, wat heb ik met Brazilië? Dat is de muziek die gelijk naar je hart gaat. Música de coração, zoals ze zeggen.
0: En je bent er één keertje geweest, dat las ik ergens.
1: Vijf keer.
0: Vijf keer geweest,
1: ja. Oeps. Maar nog maar heel weinig gezien, want het is een waanzinnig groot land. En ik hoop echt nog meer te kunnen zien eigenlijk.
0: Want jij bent nu cabaretier, niet meer rapper, maar nog wel altijd muziek heeft een belangrijk onderdeel ook in je show.
1: Ja, zeker. Ik zeg altijd, ik heb twee benen. Ik heb een toneelbeen. En ik heb een muziekbeen en samen bij elkaar is dat mijn cabaret.
0: Je cabaret en je bent nu met een voorstelling bezig. Vertel even heel kort.
1: Ja, ik ben aan het try-out. Ik heb een nieuwe voorstelling die heet Baas. En daarmee ben ik mee aan het toeren door het hele land.
0: En jij bent baas?
1: Ik ben baas, ja. Maar wat voor baas ben ik? En ben ik wel baas? Of is mijn vrouw me de baas? Of wie is de baas? En daar heb ik het eigenlijk allemaal over.
0: En hoe zit het bij jou thuis? Wie is de baas?
1: Buitenshuis ben ik de baas.
0: Juist, yes, hier ben jij baas.
1: Hier ben ik de baas.
0: Vertel, je bent aan het toeren met die try-out en het gaat dan in het najaar in première of zo?
1: Ja, najaar in première. En met cabaret werkt het zo dat je heel veel gewoon voor het publiek je ding aan het uitproberen bent.
0: Right.
1: En dat ben ik aan het doen, live.
0: Te gek. Dus waar kunnen we dat gaan zien? Heb je wat data voor mij?
1: Je kan mij nog zien in maart in Boekelo op 11 maart. En om 13 en 14 maart speel ik in Amsterdam in het MC Theater.
0: Right.
1: 15 maart Neden. En 21 maart in Landgraaf. En dan 28, 29 maart nog in Utrecht in het Werftheater.
0: Te gek. Nou, we hebben tot nu toe gedraaid nog alleen maar nieuwe muziek. Han Litz hoorde je, Lillian Vieira hoorde je. Maar het is natuurlijk ook tijd voor some oldies. En ik vroeg net jou toen je binnenkwam lopen van wat zou jij nou graag willen horen in een uur lang essential Braziliaanse muziek. En toen noemde je 3 tracks op. Als eerste
1: Aqua di Marzo,
0: Alice Regina en Tom. Alice en Tom, 1974.

0: Alice en Tom, 1974. Waarom is dit nummer zo mooi voor jou?
1: Het gevoel wat erin zit. Ik weet niet, wanneer ik dit nummer hoor, dan gaat het altijd direct naar mijn hart. Ik kan het ook niet uitleggen. Ik voel het wel en ik heb de tekst gezien, de vertaling in het Engels. En dan denk je, huh? Het is namelijk een hele associatieve tekst. Het zijn gewoon een aantal dingen die ze noemen. En uiteindelijk geeft dat bij elkaar een soort gevoel. Ja. En dat gevoel, ja, dat voel je in het nummer.
0: Het is super mooi. En het hele album is trouwens helemaal te gek. En ik zag op YouTube, er is een videoclip van. En dan zie je dus Tom en Alice, zie je dat nummer performen. Maar toen ik het een paar keer keek, toen kwam ik erachter dat het dus playback was.
1: Ah, dat is nep.
0: Ay, maar als je het ziet, dan zie je het plezier wat ze ermee hebben gehad om dat album op te nemen waarschijnlijk. Jij mag 2 titels aankondigen. Jouw favoriete tracks die volgens jou in dit uurtje thuis horen. Vertel, wat gaan we luisteren?
1: Nou, sowieso iets van Javan. Ik heb lang lopen denken, maar Cerrado is wel een van de.
0: Heb je hem gezien vorig jaar? Was het in Nederland?
1: Ik heb hem wel gezien. Ik heb hem in Paradiso ooit gezien. En het was een hele gekke ervaring, want ik was te laat voor het concert en ik zag helemaal niemand. En toen kwam ik binnen en toen zat het echt helemaal bomvol met Brazilianen die echt elke zin, line for line, gewoon meezingen. Nee, dat is echt unbelievable.
0: Perfect.
1: Ja.
0: En als laatste stuk?
1: Banda Black Rio met Maria Fumaca.
0: Jeff, veel succes met je show.
1: Dankjewel.
0: Ciao.
1: Thank you. Bye.

De keus van Jeffrey Spalberg. Je hoorde twee tracks achter elkaar. De eerste was van Javan Serrado. En de tweede heette Maria Fumaca van de bekende Banda Black Rio. Vorig jaar geloof ik nog was dat dat zij in MC Theater in Amsterdam waren. We gaan de rest van het uur nog vullen met prachtige muziek uit Brazil. En er is één artiest die misschien niet de bekendste is, maar die ik zeker graag wil draaien. Die was 2 jaar geleden in Paradiso. Zijn naam is Arthur Verocai. Hij heeft een soort cultstatus gekregen. Hij heeft een plaat gemaakt in 1971. En die is een jaar of 6, 7 geleden opgepikt door DJ's in LA. En dat is zijn eigen leven weer gaan leiden. En die plaat is opnieuw uitgebracht bij Kindred Spirits. Hij heeft gespeeld in LA, hij heeft gespeeld in Londen, hij heeft gespeeld in Amsterdam. En dat waren allemaal legendarische concerten waarbij deze componist, arrangeur zijn muziek weer opnieuw gehoord liet worden door ensembles van het land zelf. In Nederland heeft dat plaatsgevonden door het Kindred Spirits Ensembles, opgenomen ook door de concertzender. Dat gaan wij later nog uitzenden, maar dat moet nog gemixt worden. We gaan van dat originele album gaan wij 3 tracks draaien. Dat zijn allemaal eigenlijk korte tracks, dus vandaar dat we er 3 doen. Arthur Verocai, je gaat horen Na Boca do Sol, Pelas Sombras en Silvia.

Verokai, je hoorde als laatste stuk Sylvia en daarvoor hoorde je twee stukken Nabucco da Sol en Pelas Sombras. Zoals ik al zei, niet een hele bekende grote meneer. Hij is in Nederland bekend geworden door, of bekend, hij is naar Nederland toegehaald door een grote inspirerende vriend van mij, Kees Heus, de programmeur van Paradiso en een enorme kenner van Braziliaanse muziek. En nou, daar ben ik hem nog steeds dankbaar voor, want ik vind deze muziek echt helemaal geweldig. Ook super 70's. Dus een gelijke soort van tijdsbeeld wordt daar neergezet. Het is onmogelijk om in dit uurtje Braziliaanse muziek als thema even een overzicht te geven. Dat is eigenlijk niet te doen, daar heb je weken voor nodig. Dus ik laat mij puur leiden door mijn smaak en de platen die ik heel graag nog wil draaien. En dat is onder andere, voor mij mag dat niet ontbreken, een meneer die meer in de jazz zit. Esberto Gismonti. Hij is begonnen als zanger, meer in de MPB, Musica Popular de Brasil. Maar eigenlijk meer bekend geworden door zijn repertoire onder het jazzlabel ECM. En hij heeft altijd muziek gemaakt dat ergens tussen jazz en Braziliaanse muziek inzweeft. We gaan twee stukken van hem draaien. Het eerste stuk heet Café en het tweede heet Maracatu. MUZIEK

Ik vind dit waanzinnig mooi. Esberto Gismonti, Maracatu hoorde je. En daarvoor hoorde je het stuk Café. Esberto Gismonti, we hebben een special over hem gemaakt. Hij is gitarist en pianist, speelt allebei fantastisch. Die special kan je onder andere vinden als je naar de website gaat van de Concertzender en je kiest voor Jazz Not Jazz. Daar staan een aantal specials in. We hebben ook een special gemaakt over Weather Report en er gaan er in de toekomst nog meer volgen. Tot zover deze uitzending van Jazz Not Jazz. Volgende week is het weer DJ Mace alias Rogier van Hout met zijn mixtapes. En de week daarop zijn wij weer te beluisteren. Dinsdagavond en zaterdagmiddag. Jazz Not Jazz. Voor vragen of informatie, mail of ga naar concertzender.nl Jazz Not Jazz. Of mail ons naar jazznotjazzradio@concertzender.nl. Nog één plaatje, je hoort al op de achtergrond. De grootmeester Milton Nascimento mag misschien ook niet ontbreken in dit uur. Een van mijn favoriete platen is er uit 69, heet Courage. En daar gaan we van draaien. Outubro, vertaald oktober. Tot volgende week. Hoi.

0: Dit is de Concertzender, Jazz Not Jazz Radio.
1: Welkom op de Concertzender bij een nieuwe aflevering van Framtunes at Jazz Not Jazz Radio. Een uur lang een uiteenlopende mix van muziekstijlen en non-stijlen met altijd een link naar jazz en een hang naar experiment. Samengesteld door Rogier van Hout, a.k.a. DJ Mace van platenlabel Framtunes. Op de website van concertzender.nl vind je in de programmagids nog meer gegevens over dit programma of surf naar onze eigen website jazznonjazzradio.nl.

0: Ja, dit waren twee tracks van Austin Peralta. Een hele bijzondere muzikant uit de LA scene. Hij is ook te horen op de laatste Flying Lotus CD Until the Quiet Comes. Maar waar hij ook heel bekend door is geworden, ik wil nog één track opdragen aan hem, is de plaat van Thundercat, die natuurlijk ook insloeg als een bom bij ons en bij velen. De basgitarist uit
1: The Golden Age of Apocalypse.
0: The Golden Age of Apocalypse. En daar op de track Is It Love, is hij ook te horen met zijn sublieme keyboardspel, Austin Peralta.

0: Ja, dit was onze grote vriend uit L.A., Thundercat. Basgitarist, dat is ook wel te horen, want hij heeft een waanzinnige bassolo op deze track. Samenwerking met Austin Peralta, waar het vanavond even om draait, omdat deze pianist, 22 jaar oud, helaas is overleden op 21 november. Heel tragisch. Vandaar even dit blokje opgedragen aan hem.
1: Mooi blokje, en terecht.
0: Ja, we gaan door met onze gast die wederom hier is, Hamertje Tik.
2: Ja, hallo.
0: En die heeft ook nog weer wat frisse, leuke tracks meegenomen.
1: Wat heb je bij, Joris?
2: Ik heb er nu eentje van Hiatus Coyote. En, ik dacht dat het een Japanse groep was. Maar deze groep blijkt uit Melbourne te komen. En die komen uit 2011. En ze hebben een album uitgebracht net. En die heet Talk Tomahawk. Dus vandaar dat ik dus dacht dat het Japans was. Maar het komt uit Melbourne. Het is een future soul group based. En het nummer wat ik wil draaien, het heet Leapfrog. Het is een heel kort, inspirerend nummer.

0: Je hoorde Aitus Coyote. Moeilijke naam, Joris.
1: Ja,
0: het album heet Talk Tomahawk. En jij draaide net een track. Hoe heet jouw track ook weer?
1: Leapfrog.
0: Leapfrog. En het ongelooflijke toeval. Wij bereiden deze show dan voor en nemen allemaal tracks mee. En de track die ik wilde gaan draaien, voordat ik wist wat jij wilde gaan draaien, was dus ook een van deze groep. Ze komen inderdaad uit Melbourne. Het is een kwartet. De zangeres heet Naipalm en dat is eigenlijk alles wat ik kon vinden. En dat had ik gevonden op mijn favoriete blog, namelijk van Anthony Valdes, waar ik het net ook al over had. Dus die is een provider van goede muziek. Maar te gek dit, heel apart album.
2: Ja, het is natuurlijk ook een bandje. Het is niet één producer,
1: nee,
2: dat zei je ook net.
1: Zeer interessant, ja, zeker. Het is een groep, alles wordt live gespeeld. En dat hoor je ook, maar dat vind ik echt tof.
2: Hele goede sfeer. En het frappante vind ik is dat dus, wat vorige week hadden we dat ook al, dat Nieuw-Zeeland en Australië, dat daar echt heel veel nieuwe, frisse, goede muziek vandaan komt. Dus ja. Toch vind ik bijzonder.
0: Ja.
2: Ligt toch ver weg, zeg maar.
0: Zeker.
2: Relatief.
0: Ja, en af en toe komen ze hier. Electric Wire Hustle hebben we vaak gedraaid. Komt af en toe hier, maar...
1: Ja, maar ook iets als Go Tie, met de wereldhit. Somebody Used to Know.
2: Ja, en Lady Six had ik een keer gedraaid. Dat bleek daar ook vandaan te komen. Dus dat is veel nieuwe, frisse muziek uit die regionen. Oceanië heet dat, geloof ik, daar.
0: Wie heeft er wat leuks?
2: Ja, ik heb wat ik wel heel grappig vond. Ik was een beetje afgehaakt bij de hip-hop en rapmuziek. Dat ik dat nog heel leuk vond, zeg maar, met Q-Tip en Tribe Called Quest in die tijd.
0: Dat is heel lang geleden.
2: Is lang geleden. Maar Q-Tip heeft de laatste tijd ook weer te gekke nieuwe platen uitgebracht. En dat vind ik toch heel bijzonder. Maar ik vond onlangs in mijn zoektocht naar nieuwe frisse muziek... De groep Herma Puma. Dat zijn twee rappers. Eén komt uit Engeland en één uit Philadelphia in Amerika. En die hebben... Amerika. En die hebben een remix-EP uitgebracht van een album wat eerder is uitgebracht. En dat album is een beetje niet echt heel verfrissend, vind ik. Maar die remix daarentegen wel. En ik vond een hele te gekke track Disposable Rappers van Herma Puma en Sensei of Soul.

0: Ja, Herma Puma en Sensei of Soul van de Syngo Remix EP.
1: Waanzinnig.
0: This Possible Rappers, zo spreek je dat uit.
1: Helemaal te gek.
0: Weer oude stijl, maar toch een beetje in frisse tijd het jasje van 2012 eroverheen, vind ik.
1: Ja, dat inspireert mij om even een track te draaien. Eigenlijk was jij aan het beurt, Joris. Maar ik breek even in de routine hoe we de tracks draaien.
2: Want nou,
1: ik
2: wilde... houd ons scherp.
1: Ik wilde ook een hip-hop track draaien. We draaien eigenlijk weinig jazz no jazz hip-hop hier. Ik weet helemaal niet waarom dat is. Maar er kwam een album langs waarvan ik een track hoorde. Dat ik dacht van, hey, die moeten we draaien. Op de playlist staat 12 minuten. Maar dat gaan wij niet doen, want hij is eigenlijk opverdeeld in twee tracks van 6 minuten. Het is een gast die heet Kendrick Lamar. En ja, laten we gaan draaien. Een track die heet Sing About Me, I'm Dying of Thirst.

0: Wat een einde track. Sing About Me, I'm Dying of Thirst, Kendrick Lamar. Ik had er nog nooit voor gehoord. Jullie jongens?
1: Nee.
2: Zeker niet.
0: Ik heb het album voor de rest ook gecheckt, maar deze springt eruit. Het is een track van 12 minuten, maar we draaien hem op de helft weg, omdat er eigenlijk een andere track voor in de plaats komt. Joris, a.k.a. Ja. Hamertje Tik, wat heb jij voor ons in de aanbieding? Jij bent een groot fan van.
1: Ja, van Little Dragon. Dat is de...
0: En hoe komt dat zo?
1: Hoe dat komt? Ja, dat komt eigenlijk denk ik door de zangeres, de Yukimi Nagano. Waar de half Japanse, Zweedse zangeres.
0: Want daar... ze is heel mooi.
1: Ja, ze is mooi, maar ze heeft iets aparts waar je gewoon verliefd op wordt, zeg maar.
2: Maar is ze mooier dan Gretchen Parlato? Dat is de vraag natuurlijk.
1: Gretchen Parlato ken ik eigenlijk niet. Oh.
0: Gretchen Parlato, nou, dan gaan we die zo draaien, want dat is Rubens heimelijke liefde.
1: Nou, dit is maar Little Dragon, wist het zelf niet, is echt een band met vier mensen in totaal. En die komen uit 1996 al en die zijn echt gevormd van de middelbare school. Dus het is meer dan de zangeres alleen. En ze hebben een hele fijne productie. Echt hele goede drummer en heel goede synth sounds.
0: En het komt uit Zweden.
1: En het komt uit Zweden, inderdaad. En
0: zij komt uit Japan, maar ze woont er geloof ik wel, hè?
1: Ja, ze is volgens mij ook half Zweeds.
0: Ja, dat zal...
1: Ze hebben nu drie studioalbums en hebben ze een nieuwe single uitgebracht. Sunshine, een soort van los van iets. Dus ik denk dat het een teaser is voor hopelijk een nieuwe studioalbum. Maar dat weet ik verder ook niet. Maar dit nummer heet Sunshine.
0: Heb je ze wel eens live gezien?
1: Ik heb ze niet live gezien, maar ik heb ze wel heel vaak...
0: Vorig jaar waren ze in Paradiso, geloof ik. Hè?
1: Ja, nee, dit jaar zelfs.
0: Dit jaar,
1: En ik kijk wel heel vaak filmpjes en dat vind ik heel goed altijd.
0: Nou, laten we gaan draaien.
1: Sunshine van Little Dragon.

0: Ja, dit was de track Sunshine van Little Dragon, meegenomen door Joris Feiertaak.
1: Goeie keuze hoor.
2: Ja, mooi.
1: Vette track.
2: Little... Sunshine in the Winter.
1: Ja, Little Dragon. Ik lees net dat jij zei 1996 opgericht, maar hun debuut kwam in 2006 uit. Maar ze zijn eigenlijk doorgebroken door een collab met The Gorillaz. Wist ik niet, maar ja. Leuk om even te vermelden.
2: Empire Ends.
1: Juist, kijk nou. De connoisseur. Blij dat je erbij bent.
2: De connoisseur.

0: Gaslamp Killer hoorde je. Wat een heavy track. 7 years of bad luck for fun. Aanleiding voor om Gaslamp Killer te draaien was niet alleen omdat het een gekke release is op Brainfeeder, maar ook omdat deze LA-based producer gaat samenwerken met onze Nederlandse Afrobeat trots, namelijk Jungle My Night. Sterker nog, dat hebben ze gedaan. Een EP komt eruit op Brainfeeder. En voor de mensen die niet weten wat dat is een label waar Flying Lotus op uitkomt. Sterker nog, het is zijn label, maar een beetje de basis van de elektronische muziek in LA die nu zo hip is en die wij ook vaak draaien. Dus het is natuurlijk heel te gek dat Jungle By Night, onze Nederlandse trots, daarop uitkomt. Tot zover deze laatste uitzending van Jazz Not Jazz Radio. Bedankt Hamertje Tik dat je er was.
1: Ja, vond het gezellig.
0: Voor jouw bijdrage.
1: De volgende keer weer rosé mee. Of whisky.
0: deze uitzending werd in samenwerking gemaakt met het tijdschrift Jazzism. DJ Ruben van Roon, alias a.k.a. DJ Kikken, ondergetekende. Zijn volgende week op dinsdagavond weer te beluisteren. Als je verzoeken hebt, dan kan je die sturen naar jazznotjazzradio@concertcenter.nl. jazznotjazzradio.nl is onze website waar je ook de jazzagenda of de uitzending gemist kan checken. Of sowieso het themakanaal. En wat leuk is om te vertellen, is dat we een Spotify hebben. Alle tracks die wij draaien, die stoppen wij in een Spotify maandlijst. Ga naar Spotify en zoek even onder Jazz Not Jazz Radio aan elkaar. En dan vind je vanzelf al die speellijsten. En dan kan je al deze tracks nog eens keer zelf beluisteren. De laatste track, Ruup.
2: Ja, de laatste track is voor mij persoonlijk een hele bijzondere track. Het is gecomponeerd en uitgevoerd door Mike Del Ferro. Het staat op zijn laatste cd, The Journey. Het is opgedragen aan Miron Komarniki. En hij heet daarom ook Miron.

0: Dit is de Concertzender, Jazz Not Jazz Radio.
1: Welkom op de Concertzender bij een nieuwe aflevering van Framtunes at Jazz Not Jazz Radio. Een uur lang een uiteenlopende mix van muziekstijlen en non-stijlen met altijd een link naar jazz en een hang naar experiment. Samengesteld door Rogier van Hout, a.k.a. DJ Mace van platenlabel Framtunes. Op de website van concertzender.nl vind je in de programmagids nog meer gegevens over dit programma of surf naar onze eigen website jazznonjazzradio.nl.

what it is,

0: Tot zover Framtunes at Jazz Not Jazz Radio. Een mixuur samengesteld door Rogier van Hout, a.k.a. DJ Maze. Volgende week weer een uitzending met Wieboud Beurkens en Ruben van Roon. Voor meer informatie surf je naar jazznotjazzradio.nl. En om deze uitzending terug te luisteren surf je naar concertzender.nl. Uitzending gemist. En wil je nog meer informatie over Framtunes, dan ga je naar www.framtunes.com.
1: Dit is de Concertzender, Jazz Not Jazz Radio.
0: Welkom op de Concertzender bij een nieuwe aflevering van Framtunes at Jazz Not Jazz Radio. Een uur lang een uiteenlopende mix van muziekstijlen en non-stijlen met altijd een link naar jazz en een hang naar experiment. Samengesteld door Rogier van Hout, a.k.a. DJ Maze van platenlabel Framtunes. Op de website van concertzender.nl vind je in de programmagids nog meer gegevens over dit programma of surf naar onze eigen website jazznotjazzradio.nl.

0: Tot zover Framtunes at Jazz Not Jazz Radio. Een mixuur samengesteld door Rogier van Hout, a.k.a. DJ Maze. Volgende week weer een uitzending met Wieboud Durkens en Ruben van Roon. Voor meer informatie surf je naar jazznotjazzradio.nl. En om deze uitzending terug te luisteren, surf je naar concertzender.nl, uitzending gemist. En wil je nog meer informatie over Framtunes, dan ga je naar www.framtunes.nl.
1: Dit is de Concertzender, Jazz Not Jazz Radio.

0: Welkom bij Jazz Not Jazz Radio. Wat een opener. Deze week hebben wij een speciale gast in de studio, Joost Kroon. We gaan praten en zijn muziek draaien. Praten over Jazz Not Jazz. In samenwerking met Jazzism zie je altijd die lijstjes verschijnen in het magazine. En dat gaat over jazz op de scheidslijn met echte jazz, soul, electro, funk. En tot aan rock toe. De opener die je hoorde was een plaat waarop onze gast Joost Kroon, die ik zo verder ga introduceren, op meespeelde. Het was Tini Thompson. Joost, welkom dat je er weer bij bent.
1: Dankjewel.
0: Vorige week, of 2 weken geleden moet ik zeggen, hebben we een uitzending gedaan dat ging over jou en heb je veel platen gedraaid. Je bent drummer bij heel veel bands, maar je hebt 2 eigen bands waar je vast veel mee speelt. Sven Hammond Soul en New Cool Collective.
1: Ja.
0: Je bent veel gevraagde sessiedrummer. Op heel veel platen speel je mee. Onder andere op Tini Thompson.
1: Ja, nou dat ben ik eigenlijk niet eens sessiedrummer. Maar die plaat heb ik ook nog eens samen met J.B. Meijers geproduceerd en opgenomen. En alles.
0: Geweldig, want J.B. Meijers is die producer die onder andere Carice van Houten heeft geproduceerd.
1: Ja, waar ik er ook weer mee gespeeld inderdaad. En hij doet van alles. Van Acda en de Munnik tot Ken Stringfellow tot... Van punk tot nederpop, laat ik het zo zeggen.
0: Ja, en zo heb je hem leren kennen. En samen hebben jullie Tini Thompson geproduceerd.
1: Ja, want Tini, daar speelde ik al vaak mee. Bijvoorbeeld met Sven Hammond Soul. Toen daar nog blazers bij zaten, deed ze vaak mee. En met New Cool Collective, Big Band en andere gelegenheden. Dus zij liep al een tijd met een idee rond.
0: Maar zij is niet alleen bariton, hè? Zij speelt ook volgens mij
1: basklarinet. Ja. En contrabasklarinet. Dat weet je helemaal niet wat je hoort. Dat
0: Geweldig.
1: Is echt een kickding.
0: In het nieuw Rotterdams Jazz Orchestra.
1: Precies, ja. En Windkracht 7 zit ze ook bij. De band van Floris van der Vlucht, de saxofonist. Enzovoort. Maar ze liep al een tijd met een idee rond. Ze wilde namelijk een plaat maken. En tegelijkertijd korte met te maken met haar jazzconservatorium verleden. Dus zij wilde eigenlijk die baritonsaxofoon in een soort rock setting neerzetten. En daar zijn we over na gaan denken. En toen zei ik, mag ik meedoen? Zei ik natuurlijk eerst. En toen zei ik, wie zullen er nog meer bij vragen? En ik kwam op JB en ik heb mijn eigen home studio redelijk uitgebouwd de laatste tijd. Dus heb ik eigenlijk die hele plaat in de boerenschuur van mijn ouders in mijn studiootje opgenomen en gemixt.
0: Kan je daar met de hele band zitten ook, of niet?
1: Nou, we hebben alles los opgenomen. Het was eigenlijk een soort, hoe zeg je dat? Een geconstrueerde plaat, zo gezegd. Want zij had sommige dingen, die waren echt best wel af, maar andere waren ideeën van een halve minuut in Logic, met Logic demootjes. Dus wij gaan zitten daar en we hebben songstructuren gemaakt en drums met bariton samen opgenomen. Gewoon kijken hoe ver we komen. En later pas de gitaren met JB toegevoegd. Maar die heeft een zeer grote invloed op die plaat ook. Want zodra die ergens binnenkomt, schieten de ideeën door zijn hoofd. Het is heel leuk om mee te maken.
0: Ja.
1: En die is natuurlijk ook, of natuurlijk, die is ook veel harmonischer begaafd dan ik. Dus dat was een grote aanwinst. En later zijn we naar Manuel Hugas thuis gegaan. Die heeft het dan ingebarst en het gemixt bij JB thuis. Dat was meer zijn ding.
0: Ja. Geweldig.
1: Ja, hartstikke leuk.
0: De JB Meijers, platen geproduceerd met Carice, gemaakt, waar jij ook op speelt, Carice van Houten.
1: Mm-hmm.
0: En je had ook een nummer meegenomen, want je hebt een hele lijst met nummers meegenomen van Ken Stringfellow.
1: Ja.
0: En ik kende dat helemaal niet, maar ik draaide dat en dat vond ik helemaal geweldig.
1: Ja, leuk is dat.
0: Dat was de co-producer van die album.
1: Ja, klopt.
0: Van
1: ja. Hij is een van de 2 originele leden van de Posies. Een Seattle powerpop duo, zeg maar. Powerpop band. Ja, je zou het kunnen zien als weer een soort voorloper van veel beroemdere bands, weet je wel. Maar,
0: ja.
1: Een grote jongen heeft jarenlang, volgens mij 10 jaar lang, met R.E.M. gespeeld. En echt wel echt serieuze dingen. En die is op de een of andere manier vaak in Nederland. En die heeft een keer met JB opgehoekt. En die hebben aan heel veel projecten samengewerkt. En we hebben op een goed moment in ICP Studios in Brussel hebben we 2 weken gezeten. Hebben we eigenlijk in 2 weken tijd met dezelfde club mensen een solo-album van JB en een solo-album van Ken Stringfellow opgenomen. Dus dat is er weer los eigenlijk. Ja, die Carice-sessies was ook weer min of meer diezelfde club.
0: Ja.
1: Dus,
0: want ik heb een nummer uitgezocht wat je had meegenomen. 4 AM Birds, The End of All Light, The Last Radio.
1: Ja, een soort suite is het bijna.
0: En is dat dan dezelfde bezetting als met de plaat van Carice?
1: Wat je hier hoort is JB op bas en Pim Kops van de Dijk op toetsen. En Ken zelf natuurlijk op van alles. Gitaar, toetsen, zang inderdaad, allemaal instrumentjes. Maar je hoort ook, hij is naar Mumbai in India geweest. Dat, je hoort Indiaanse zangers en zangeressen op de achtergrond heel ver weg. En je hoort snaarinstrumenten. Op het einde is in een soort, ja, soort zevenkwarts jazzrock uit. Dan heeft hij een Franse pianist die de nacht ervoor in de kroeg heeft ontmoet. Heeft hij dan naar de studio gehaald. Collage. Dus ik weet niet eens wie er allemaal op meespelen, moet ik eerlijk zeggen. Blazers ook nog. Volgens mij zijn dat Benjamin en David van New Cool Collective.
0: Geweldig.
1: Die hebben er ook wat op gedaan. Ja, dus een eclectische Jan Boel van muziek. Ja.
0: Nou, laten we die track gaan draaien en dat laten we gelijk doorlopen in die track van Carice van Houten. En dat heet Particle of Lights. Maar eerst dus Ken Stringfellow.

shop on the side.

0: Dit is de Concertzender, Jazz Not Jazz Radio.
1: Welkom op de Concertzender bij een nieuwe aflevering van Framtunes at Jazz Not Jazz Radio. Een uur lang een uiteenlopende mix van muziekstijlen en non-stijlen met altijd een link naar jazz en een hang naar experiment. Samengesteld door Rogier van Hout, a.k.a. DJ Mace van platenlabel Framtunes. Op de website van concertzender.nl vind je in de programmagids nog meer gegevens over dit programma of surf naar onze eigen website jazznonjazzradio.nl.

Bam! Jungle by Night was dat. Nieuwe album The Hunt. Waanzinnig goed album, ga dat checken. Goose Pulling hoorde je. En de tweede track die heette Tasmatica. Er gaan heel veel spelen komende zomer op festivals. En zij blazen echt het dak van elk podium of elk festival blazen eraf. Dus ga dat checken, het is sensatie. Ik heb nog een hele leuke track binnengekregen. Twee tracks eigenlijk, van een nieuw duo. Dat heet Joyce Liu en JDMC. En zij maken een beetje new soul R&B met een flavor hip-hop erdoorheen. Ik vind het eigenlijk een soort van Liz Wright Salt-achtige sound. Maar dan wat moderner en wat meer in een moderne hip-hop new soul-achtige sound. Joyce heet de zangeres, heeft een prachtige stem. En haar vriend Jonas is de producer. En ze hebben een album opgenomen, maar dat brengen ze verspreid uit in losse tracks. De eerste twee tracks zijn nu via internet vrijgegeven. En die gaan we allebei draaien. Dat album gaat hopelijk nog komen, maar we beginnen eerst met deze twee tracks. En deze twee tracks die heten Don't Worry and The Letters. Joyce Liu en JDMC.

Enough for today. Dat was Joyce Liu en JDMC. Hou die twee in de gaten. Zo, je hoorde de letters en daarvoor Don't Worry. Ze gaan elke maand een track uitbrengen via YouTube. En hopelijk wordt die ook nog verzameld via een album. Want wat zijn die twee goed. Hou ze in de gaten. Ik kreeg nog een te gek album in mijn handen gedrukt van de pianist en componist Christian Pabst. Die werkt en woont met zijn trio in Amsterdam. Maar hij komt van oorsprong uit Duitsland en hij heeft een waanzinnig mooi tweede album gemaakt. Het is een jonge Europese jazzpianist die heel hard gaat en op veel festivals en clubs door heel Europa te horen is en hoge ogen aan het scoren is. Hij heeft een nieuw album gemaakt met zijn trio en daar gaan we twee tracks van draaien. De bassist, de contrabassist die je hoort op het album heet David Andrits, komt ook uit Duitsland. En hij werkt nog met een drummer die heet Kaspars Kurdeko en die komt uit Letland. De twee tracks die we gaan draaien van het nieuwe album heten Like the Waves en Butterfly. Christian Pabst.

Christian Pabst hoorde je. Songs of the Opposites heet het nieuwe album. Hij wordt begeleid door drummer Kasper Skurdeko en bassist David Anders. Maar je hoorde ook op de tweede track Butterflies. Strijkers erbij. Er zit ook hoorn en vocals op het album. Eerste track was een trio track en dat heette Like the Waves. Ik kreeg nog een te gek album in mijn handen gedrukt van vriend en collega trombonist Luc Boudestein. Hij heeft een eigen band dat heet Full Duplex en hij heeft op het Embrace Records zijn tweede plaat met deze band uitgebracht. En die heet Modern People. Het eerste album dat kwam uit 2010, 2011. En dat was jazz met electro-funk impo. Dat was een heel stevig album. En hij heeft voor Modern People heeft hij een benadering gekozen wat meer naar de jazz toe gaat, waar ook weer andere elementen van funk en electro-rock in zitten. Maar het is misschien wat ingetogener. Hij doet dat met zijn band. Hij heeft een te gekke band bestaande uit saxofonist met de erker, gitarist Fernand Oté, toetsenist Rijn Godefroy en Michel van Schie op de bas en drummer Pim Dros. Hij heeft voor dit album heeft hij ook andere vrienden uitgenodigd van zijn Rotterdams Jazz Orchestra. Het Nieuw Rotterdams Jazz Orchestra, dat is een te gekke big band die, waarvan Luc een beetje de kartrekker is. Dat is eigenlijk een soort big band die heel speels is, iets kleiner dan een traditionele big band. En waar improvisatie en groepsdingen heel actief en spectaculair heen en weer gaan. Die maken hele gave optredens en die gaan ook heel hard. Hij heeft daar wat vrienden van uitgenodigd uit de blazerssectie. Angelo Verploegen, Rob van der Waal, Morris Kliphuis, Tini Thompson, Bart Wiertz, Miguel Boelens en Juliana Gralle. En hij noemt het dan zelf de Full Duplex XL. We gaan 3 tracks draaien van dit album Modern People. En die tracks die heten Electric Monkeys, Tenderhooks en Rodeo Clown. Full Duplex, Luc Boudestein.

Rodeo Clown, de laatste van drie tracks van de nieuwe CD Modern People. Van de band Full Duplex van Luc Boudestein. Dat brengt ons bijna aan het eind van het programma Jazz Not Jazz. Mocht je informatie willen, dan kan je ons altijd een e-mail sturen of verzoeken. Dat doe je naar jazznotjazzradio@concertzender.nl. Of ga naar de site van Concertzender en dan vind je alle uitzendingen terug en nog andere nuttige informatie. Volgende week dinsdag zijn we er weer. We gaan nog één track draaien van een nieuwe cd die ik net in mijn handen heb gekregen van de Daan Herweg trio. Daan Herweg is een waanzinnige pianist die je misschien wel eens zal hebben gezien meer in het popsegment als pianist van Karel Emerald of Lange Frans. Daar heeft hij hits mee geschreven. Maar hij heeft nu zijn debuutplaat gemaakt en dat is een jazz cd. Een hele mooie cd geworden. Die heet Lucid Musings. Trio bestaat uit Pat Cleaver op bas en waanzinnige Nederlandse drummer, Belgische drummer moet ik zeggen, Tuur Moens. We gaan één track draaien en volgende uitzending gaan we daar meer aandacht aan besteden. Dit nummer heet Crooked Tango. Tot volgende week.

0: Tot zover Jazz Not Jazz Radio.
1: Dit is de Concertzender, Jazz Not Jazz Radio.
2: Welkom op de Concertzender bij een nieuwe aflevering van Frem Tunes at Jazz Not Jazz Radio. Een uur lang een uiteenlopende mix van muziekstijlen en non-stijlen met altijd een link naar jazz en een hang naar experiment. Samengesteld door Rogier van Hout, a.k.a. DJ Mace van platenlabel Frem Tunes. Op de website van concertzender.nl vind je in de programmagids nog meer gegevens over dit programma of surf naar onze eigen website jazznonjazzradio.nl.

Oh.

Thank you.

Thank you.

0: Tot zover Frame Tunes at Jazz Not Jazz Radio. Een mixuur samengesteld door Rogier van Hout, a.k.a. DJ Maze. Volgende week weer een uitzending met Wieboud Beurkens en Ruben van Roon. Voor meer informatie surf je naar jazznotjazzradio.nl. En om deze uitzending terug te luisteren, surf je naar concertzender.nl, uitzending gemist. En wil je nog meer informatie over Frame Tunes, dan ga je naar www.framtunes.com. Tot volgende week.
1: Dit is de Concertzender, Jazz Not Jazz Radio.
0: Welkom op de Concertzender bij een nieuwe aflevering van Frame Tunes at Jazz Not Jazz Radio. Een uur lang een uiteenlopende mix van muziekstijlen en non-stijlen met altijd een link naar jazz en een hang naar experiment. Samengesteld door Rogier van Hout, a.k.a. DJ Maze van platenlabel Frame Tunes. Op de website van concertzender.nl vind je in de programmagids nog meer gegevens over dit programma of surf naar onze eigen website jazznonjazzradio.nl.

Kamasi Washington uit 1981 maakt met de driedubbel CD-LP The Epic Jazz weer helemaal hot in 2015. Washington is geboren in Los Angeles en begon op zijn 13e met het spelen van saxofoon. Op Hamilton High School Music Academy vormde hij de groep Young Jazz Giants met jeugdvriend Stephen Bruner van Thundercat, met wie hij een album uitbracht in 2004. Ook trad hij op met rapper Snoop Dogg, soulzanger Rafael Zadig en trompetist Freddie Hubbard. Op The Epic werkt Washington samen met een orkest en een koor. Hij mengt elementen van jazz, klassiek, hip-hop en soul tot een krachtige mix. En ook haalt hij inspiratie uit de spiritual jazz van John Coltrane en Parwa Sanders, zoals te horen is in het nummer Change of the Guard.

Flying Lotus uit 1983, echte naam Stephen Allison, is een experimentele music producer uit Los Angeles en bevriend met Kamasi Washington. Flying Lotus is een verre neef van Alice Coltrane. Ondanks het feit dat hij uit een muzikale familie komt, had hij nooit de intentie om zelf muzikant te worden. Hij wilde films gaan maken en begint dan een studie aan de Kunstacademie in San Francisco. In zijn studententijd maakte hij kennis met de sampler en met marihuana. En dat betekent het einde van zijn studie, maar ook het begin van zijn muzikale carrière. In 2006 produceert hij muziek voor Cartoon Network. Ook brengt hij zijn eerste album in 1983 uit met instrumentale hip-hop en spacey samples. In 2007 tekent hij bij het experimentele dance label Warp Records, waarop hij in 2008 het album Los Angeles uitbrengt. Ook start hij een eigen platenlabel, waar hij onder andere het album The Epic van Kamasi Washington uitbrengt. In 2010 verschijnt Cosmogramma. Het album mengt abstracte hip-hop, spiritual jazz fusion en psychedelische samples. Muzikanten die hierop meewerken zijn onder andere Tom York van Radiohead, Ravi Coltrane en Thundercat. Eind 2014 brengt hij zijn nieuwste album uit, You're Dead. En we hoorden de Deluxe Edition CD uit 2015. Inspiratie hiervoor haalt hij uit het album The Aura Will Prevail van George Duke uit 1975. Naar eigen zeggen werd hij verpletterd door de kracht van deze muziek, waarna hij de link legt met de dood, letterlijk verpletterd worden dus. Aan dit album wordt meegewerkt door Herbie Hancock, Kamasi Washington, Kendrick Lamar en Snoop Dogg. Je hoort nu vier nummers van het album You're Dead.

0: En dat waren vier tracks van het album You're Dead met Herbie Hancock, Kamasi Washington, Kendrick Lamar en Snoop Dogg. En tot zover deze aflevering van Jazz Not Jazz voor de Concertzender, samengesteld door Jasper van der Minne.
1: Dit is de Concertzender, Jazz Not Jazz Radio.
2: Welkom luisteraars, dit is Jazz Not Jazz met Felix Slaper. Voor de volledige playlist, inclusief albuminformatie, kijk op de website van de Concertzender. Heel veel luisterplezier.

Dat was het voor vandaag. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.

U luistert naar de Concertcenter met een nieuwe aflevering van Jazz Not Jazz. Noorse Future Jazz, aflevering 1 om precies te zijn. En in deze uitzending van Jazz Not Jazz verkennen we de grenzen van jazz en elektronica. In de jaren 70 werd er al volop geëxperimenteerd met elektronische instrumenten in de jazz. En wel door Miles Davis en Herbie Hancock. Zo ontstond een fusie tussen traditionele instrumenten en moderne geluiden of geluidseffecten. Ook wel fusion of jazz rock genoemd. Het genre nu jazz put inspiratie uit deze periode met dance acts als Saint-Germain en Jazzanova. Zij mixen beats met live instrumenten en met bands als Cinematic Orchestra, Jaga Jazzist en Burge Wesseltoft. En deze muzikanten die mixen geïmproviseerde muziek en jazz met elektronische elementen. De laatste twee bands uit Noorwegen hebben de New Jazz-stroming sterk beïnvloed en geïnspireerd. Wesseltoft was een van de eerste in Noorwegen die jazz met elektronica combineerde. Wat goed te horen is op zijn album New Conception of Jazz uit 1996. In zijn kielzog volgden vele andere Noorse jazzmuzikanten, waarvan we er in deze thema-uitzending een drietal van laten horen. Namelijk Terje Insungset, Eivind Arset en Ivar Greenland. Terje Insungset, geboren in 1964, is een Noorse percussionist en componist met een jazz-achtergrond. Hij creëert zijn eigen instrumenten uit onconventionele materialen zoals takken, steen en ijs. Zijn muziek op Meditation, 2015 is dat, roept beelden op van besneeuwde landschappen waarin duistere, shamanistische rituelen plaatsvinden. En Arve Hendriksen speelt op de nu volgende tracks bezwerend trompetspel.

Dit is de Concertzender met een nieuwe aflevering van Jazz Not Jazz. En in deze uitzending van Jazz Not Jazz hoort u het tweede deel van Bijzondere Nu Jazz uit Noorwegen. De Island Band is een project van muzikant, componist en producer Lars Mierevold. Op het album Like Swimming uit 2015 maakt hij een mix van pop, ambient en jazz. En het nummer Swimming is een krachtig duet van Lars Mierevold met popzangeres Maria Doe. Over romantiek gaat het, in de zee. En de samenzang is fantastisch en wordt versterkt door aanzwellende percussie, violen en theorben. In het nummer In All We Are Connected wordt er samengewerkt met de Noorse jazzsaxofonist en klarinetist Jørgen Mathiesen, geboren in Oslo 1984. U hoort nu drie nummers van The Island Band.

U hoorde drie nummers door de Noorse Island Band. Kjetil Moster, geboren in Bergen 1976, is een Noorse jazzsaxofonist. In zijn jeugd speelt hij accordeon en gitaar. En op het conservatorium van Trondheim studeert hij jazz en richt hij verschillende bands op. In 2006 krijgt hij de International Young Jazz Talent prijs voor zijn baanbrekend werk met verschillende Noorse jazz- en rockbands. In 2010 richt hij de band Muster op. In de band zit een dreamteam van Noorse muzikanten, namelijk toetsenist Stale Sturlöken van Super Silent, bassist Nikolai Ellertsen van Elephant Nine en drummer Kenneth Kapstad van Motor Psycho. En de band speelt op rock-geïnspireerde jazz. Volgens Kjetil Moster wil hij de energieke muziek van John Coltrane in een rock-context plaatsen. En u hoort nu twee nummers van het album When You Cut Into the Present. En die is uit 2015.

hoorde twee nummers van de Noorse band Master. Marie Gvin Brunvoll, geboren in Molde in Noorwegen in 1984, is een Noorse folk- en jazzzangeres. Brunvoll komt uit een muzikale familie. Haar oudere zus Anne Brunvoll is een bekende popzangeres. Marie Gvins carrière kwam in een stroomversnelling na haar solo optreden op het Stavanger Muziekfestival in 2010. Pianist Bugge Wesseltoff heeft haar talent daar ontdekt en haar gecontracteerd voor zijn Jazzland Recordings label. En sindsdien treedt ze op diverse jazzfestivals op, waaronder North Sea Jazz. De kracht van de liedjes ligt in het minimalisme van de composities, de verschillende zanglagen in een nummer en de vocale acrobatiek van Marie Gvins stem. U hoort nu twee nummers van haar debuutalbum en drie van haar laatste cd voor Individuals Facing the Terror of Cosmic Loneliness.

0: En dat waren tot besluit 5 nummers met de Noorse zangeres Marie Kvin Brunvoll. Tot zover dit programma. Het werd voor de Concertzender samengesteld door Jasper van der Minne.
1: Dit is de Concertzender, Jazz Not Jazz Radio.
2: Welkom, dit is de Concertzender met Jazz Not Jazz. Aan de microfoon Felix Schlarman. Dit is mijn tweede uitzending voor Jazz Not Jazz en vandaag wil ik me richten op collega-muzikanten. Namelijk de jonge generatie jazzmuzici in Nederland en daarbuiten. We gaan luisteren naar muziek van voornamelijk oud-klasgenoten van mij met wie ik heb gestudeerd op het Conservatorium van Amsterdam en ook op de Manhattan School of Music in New York. Onze generatie is namelijk opgegroeid met veel muziek en verschillende invloeden. Muziek van de radio en MTV, maar ook lievelingsliedjes van ouders en vrienden. Bij de een was het jazz of klassieke muziek, maar bij de ander was het punk of hardrock. En de een komt uit een muzikaal gezin, nou die ander weer niet. En bij sommigen hoor je duidelijk traditionele folklore terug in hun composities. We gaan beginnen met het stuk Elements van de Florian Höffner Group. Op zijn net verschenen cd Luminosity horen wij onder andere James Blake op tenorsaxofoon. Florian en ik kennen elkaar uit New York. Wij waren uit klasgenoten en woonden samen in hetzelfde studentenhuis. Inmiddels woont Florian met zijn vrouw in St. John's in Canada.

dat was Florian Höffner met zijn stuk Elements. En we gaan door met een compositie van Duitse saxofonist Timo Volbrecht. Timo en ik kennen elkaar al 15 jaar, want ooit speelden we samen in een Duitse jeugdbigband. En ook hij studeerde in New York en woont daar nog steeds. Van zijn net verschenen album Fly Magic horen we de track Pretty Now.